0: geister die wonen in de muren. En die nu weer op verloren. En achter kemen die demonen. Die deden daar ook geen personen. Die deden in een labyrinth bij treiben. Daar drinnen moest maar eeuwig blijven.
1: Maar het haus is leer. Het haus is leer.
0: Ja, het haus is leer.

0: Heel de heel is immers lauw.
1: Zou, zou, zou.
2: Mijn kind zou houden, blijven lauwen.
1: Zou, zou, zou.
3: Genau.
4: Wat doe je nou? Ha, wie is het leed?
0: Wat weet je toe?
2: Iemand, hè? Hammer steekt halen er drin.
4: Vraag hem al, wat is hem er denn?
0: Ah ja, wat weet je toe?